0: Ik heb vorig jaar een hond doodgereden. Dat is, ja, of hond, een hondje. Het, ja. Niet dat dat het minder erg maakt. Nee. Nee, nou, het is een... Ja, nee, ik heb hier een vraag over. Dus ik laat het even kort vertellen wat er gebeurde. Ik heb... het is echt gebeurd. Het was vorig jaar, het was in de eerste coronagolf. Het was echt april 2020, zo'n andere tijd dan nu. Nu is het echt, nu is het anders, weet je wel. Nu is het van, doet jouw QR-code het al, dan kunnen we naar Marbella, zeg maar. Toen was het echt, iedereen vond alles eng. Alles uit China was eng. We wisten niks. Als er een vriend terugkwam van wintersport in Noord-Italië, moest hij een week in de schuur staan. Dat soort shit. Was, iedereen was ook viroloog. Iedereen had er verstand van. Weet je wel, dat je zelfs de groenteboer zich hardop hoorde afvragen waarom het RIVM niet gewoon de lijn van de WHO volgde, want dat deed CDC ook, volgens Dr. Fauci. Dat je denkt, wat de fuck geeft die tomaten nou maar hier, Jean-Luc? Zeg maar, die periode. En wat er gebeurde was, bij ons op de redactie van mijn televisieprogramma was ook alles anders. Want de helft van de redactie die moest thuis gaan werken. Dus we waren nog met een klein clubje. We mochten niet meer opnemen in de studio. We moesten in een soort gek bunkertje gaan zitten. En we hadden geen publiek dat lekker lacht om de grapjes. Beetje zoals vanavond. En wat er gebeurde was, ik reed naar huis. Vanaf de redactie reed ik naar huis. In de auto. En dan moet ik bij zeggen, dat is de auto van mijn vriendin. Eigenlijk wil zij graag een nieuwe auto. Maar ik vind het onzin. Ik rijd er heel graag in. Het is een prima auto. Hij rijdt lekker. Hij gaat maar niet stuk. Het is een mooie auto. Het is echt prima. Maar zij zegt, ik wil gewoon graag een nieuwe auto. Soms zegt ze ook, weet je, dan rijd ik gewoon achteruit tegen een paaltje aan. Maar dan gaat die auto zo van, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. En dan vindt ze het zielig, doet ze het toch weer niet. Dus dat is de context. Ik zit in haar auto en ik rij van de redactie naar huis in Amsterdam. En ik rij over het Museumplein. Of nou, ik rij langs het Museumplein. Dus niet dat ik over het gras mag. Zo, zeg maar. Nee, langs het Museumplein en daar tussen twee geparkeerde auto's in komt ineens een heel klein zwart hondje zo de weg op gerend. En ik probeer nog te remmen, maar ik voel het is te laat. Ik rijd er tegenaan, zo overheen. En ja, een paar meter verderop sta ik stil. En het is echt gebeurd. En ik weet niet meer zo goed wat ik dacht. Ik weet nog wel wat ik zei. Want ik zei, hé, dat is niet de bedoeling. Wat heel raar is. Want natuurlijk, het is niet de bedoeling om over een hondje heen te rijden. Maar als er nou een moment is om even niet licht ironisch over de wereld te gaan doen, is het wel als je over een hondje heen rijdt. Maar blijkbaar is dat hoe ik dingen verwerk. Ik wist het ook niet. Ik deed er nog net geen stemmetje bij. Zul je zien, als ik ooit een keer over een familielid heen rijd, dan zeg ik, hé, dat komt slecht uit. Zeg nou ja. Ja, nou, dus maar ik doe de autodeur open en lopen. En ik vind het echt verschrikkelijk. Daar moet ik echt bij zeggen. Ik hou heel erg van honden. Vroeger hadden we thuis. Hier in Groningen hadden we altijd honden. Ik ben opgevoed door Golden. Nee, ik ben niet opgevoed door Golden. Opgegroeid met Golden Retrievers. We hadden altijd honden. Dus ik vond het echt verschrikkelijk. En ik ren natuurlijk snel naar het hondje toe. En het hondje dat ligt daar in een plasje bloed. Zo heel snel te ademen. Zo. En ik zie jou kijken van, ik dacht dat het een comedy show zou worden. Zo, ja. Ik rouw ook niet voor de lol een hondje dood, hè. Volgende keer ligt er weer een clown op de motorkap. Maar nu was het een hondje. En het was een hondje, zeg maar, zo iets van zo en zo. Althans, op dat moment was het... Ja... En ik weet niet zo heel veel van hondjes. Ik bedoel, wij hadden vroeger altijd Golden Retrievers. Maar alles wat ik van hondjes weet, dat weet ik van Caesar Milan. Kennen jullie die? Ja? Caesar Milan. Weet je ook nog regel 1 van Caesar Milan? The Dog Whisperer. Volgens mij is het iets met dominance. Laten zien wie de baas is. Ja, nou, ik dacht dat heb ik met die auto wel een beetje bewezen. Maar ik dacht, ik kan nu moeilijk tegen dat hondje nu brullen. Zo, opstaan! Dus ik... Ik kniel bij dat hondje neer en ik aai hem zo over zijn bolletje en ik fluister in zijn oortjes, ik ben de baas. En op dat moment komt er een man de weg op gerend. En het is nogmaals echt gebeurd. Een man komt de weg op gerend. Het was een hele grote man, een hele forse, dikke man met een soort leren jas aan met gaten erin. En schoenen die heel versleten waren. En hij had een soort rood, gebruind, gebrand gezicht. En die kwam de weg op gerend en die riep, dokter, dokter. Dus ik dacht, als jij een dokter bent, ben ik wel Wopke Hoekstra, vriend. Maar ik dacht, oh, nee, hij denkt natuurlijk dat ik de dokter ben. Dus ik zo, no, no, not the doctor. No, I was over the dog. So, with me, with my vehicle. Well, it's my girlfriend's vehicle. But anyway, so me over the dog. En hij zegt, no, it's my dog. I'm the boss. En ik zei, ja, dat heb ik ook al geprobeerd, maar dat werkt niet. En die man die gaat zitten bij dat hondje en die legt dat hondje in die jas. En ik zeg, sir, why didn't you have it on a leash? It's in the middle of the city. En hij kijkt naar mij en hij zegt, sorry, no English, no Dutch, Romania. En die man zit daar, die Roemeen zit daar met dat hondje. En ik denk, ja, hij heeft wel gelijk. We moeten iets, een dokter of zo, iets doen. Want ik bedoel, bij mensen weet ik het, dan bel je 112. Maar bij dieren, ik had het niet praat. Ik weet niet, weten jullie wat je dan moet bellen bij dieren? 114, ja. 114, red een dier. Ja, dat is de slogan. Je hebt ook nog 115, red een wijf. Dat is, ja. 115, welk wijf mag ik voor u redden? Ja, toch weer de vriendin van Leo Kleine. Oké, okay, we komen eraan.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

En soms heb je niet de tegenwoordigheid van geest om jezelf naar zo'n plek te brengen, of wel? Soms dan heb je die donkerte in je buik en dan weet je niet wat je moet doen. En soms helpt het lot dan. Soms brengt het lot mensen of plekken op je pad die je wakker schudden. Die je uit je funk wakker schudden. Dat is een soort botsing. Bah, weet je, dan ben je wakker. Ik heb zo'n plek. Bij mij achter zit een snackbar. Die heet Snackbar het Vogeltje. En in Snackbar het Vogeltje gebeuren magische dingen. Je moet weten, in Snackbar het Vogeltje staat een heel Turks gezin achter de toonbank. Vader, moeder, zonen, heel veel, 160 zonen. Neuken jongen, die Turk is niet te geloven. En alleen al op taalniveau is daar een shock voor mij, een cultuurshock. Want ik ben een Brabander in Amsterdam. Als Brabanders praten ze met een zachte G. Alles wat wij zeggen klinkt een beetje als een sausje, toch? Ja, en hij is zacht als wij praten. Hé, hey, mijn grote friet speciaal met curry en uitjes, broodje frikandel en gratis kroketten. Niet bereikt wie het wel kunt lullen. Dat is allemaal... Ah, dat is een sausje. Maar, next minute trouwens voor mensen met harde G. Harde G, ook goed hè? Ja, nou, er zijn trouwens mensen met een te harde G. Dat trek ik ook niet. Soms hoor je mensen praten. Hey, schat, gezellig dat ik de beste ben. Lekker gegaan. Dan denk je, Jezus Christus. Hoe krijg je dat je kaken geperst? Weet je wie een harde G heeft? Georgina Verbaan. Als je naar televisie kijkt, moet je kijken naar Georgina Verbaan. Die heeft een harde G. Dat slaat helemaal nergens op. Misschien een schat van een mens, hoor. Maar als... Nou, dat is niet eens een mens. Nee, een soort lopende houtversnipperaar is dat. Serieus, als je met een boomstam voor Georgina Verbaan gaat staan en die zegt... Zeg een schiermonnik ook, kun je zo die hele boomstam naar binnen flikken. Komen er allemaal houtsnippers uit de oren. Monnik al. Zegt ze dan. Nou, doet er niet toe. In ieder geval. De eerste keer dat ik in Snackbar het Vogeltje ben... staat de vader van het gezin achter de toonbank. De vader. En die blijkt een strenge man. Een militaire man. Want, wat gebeurt er? Ik had friet besteld. Ik stond te wachten helemaal aan de andere kant van de snackbar. Was super druk. En ineens roept die man mij. Uit het niks. Dwars door die menigte roept hij mij. Uit het niks roept hij in één keer dit. Roept hij in één keer dit. Doet hij in één keer... Hé hey, jongen! Jongen! Jouw patat is klaar! Echt dat je denkt, Jezus, welk Turks vernietigingskamp heeft deze vent gewerkt? Ik zeg, mijn patat? Ja, jouw patat, joppie, zat. Kom maar nu! Fucking yes, sir! Verdomme! Helemaal opgefroten ook. Was helemaal niet de bedoeling. Om dan meteen op te vreten. Niks te midden van de Turkse taal. Als de Turken aanwezig zijn. Jullie mooie taal. Het is prachtig Turks. Oh, het is mooie taal. Als je een punt probeert te maken in het Turks. Dan klinkt het. Klinkt alsof je tong de trap afdondert. Of niet? Oh, de tjundere tolle turkere tolle turkere turkere. Het is fantastische taal. Als je... Nou... We weten ook weinig mensen, maar Turks is ook een hele mysterieuze taal, hè? We weten bijvoorbeeld weinig mensen, maar het Turkse woord voor James Bond, dat is dun-dulle-dun-dun. Mooi, hè? Dat komt van een liedje. Dun-dulle-dun-dun, dun-dulle-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. En zo is dat... Dus... De tweede keer dat ik naar Snackbar het Vogeltje ga, gebeurt er iets heel anders. Want de tweede keer dat ik naar Snackbar het Vogeltje ga, staat niet die vader van het gezin achter de toonbank, maar de oudste zoon. En die heeft een hele andere persoonlijkheid, heel ander karakter. Een zachtere persoonlijkheid, zachter karakter. Bleek. Want, wat gebeurde er? Wat had ik besteld? Ik had twee broodjes kroket, twee broodjes frikandel. Was iets van €7,80. Ik geef die jongen een tientje. Hij heeft al een 2 euro muntstuk vast. Ik zeg, ah joh, laat die 20 cent maar zitten. Hij kijkt me aan en zegt, zeker weten, ik heb 20 cent hoor. Ik zeg, ah joh, laat maar zitten. En het moment dat ik dit doe, ah joh, laat maar zitten, hoor ik rechts in mijn oren in één keer keihard, chillen, chillen. Oh. En ik kijk opzij. En naast mijn hoofd staat een soort plastic beeldje van een vogeltje op een takje met kennelijk een bewegingssensor waar keihard dat geluid uitkomt. Echt keihard, kenkeruhardu. En ik helemaal wit van de schrik, ik draai weer terug naar die jongen. En die jongen, goud moment, die kijkt me aan en die zegt, is vogeltje. Dat is met de hints. Snackbar heet het vogeltje. Beeldje heeft de vorm van een vogeltje. En het geluid wat eruit komt is chillip chillip. De meest overbodige scheidopmerking ooit gemaakt. In een snackbar bestelsituatie. Als ik chillip chillip hoor,
Ik kijk opzij en naast een beeldje van een vogeltje zie ik een vrouw van 80. Naakt. Ingeolied. Balanceren op een eenwieler. Met een bord onder nek waarop staat: ik maak soms het geluid chilip chilip. Dan is de opmerking: is het vogeltje een prettige oplossing van de sociale spanning? Maar anders, snabbeltje tuur. Eindhoven, dankjewel. Hou je goed, man. Tot ziens.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Het gewone volk vraagt zich wel eens af. Wat doet zo'n stalmeester eigenlijk de hele dag? En het schijnt dat men daar de meest merkwaardige voorstellingen van heeft. Zo denkt men bijvoorbeeld dat ik de hele dag in de koninklijke stallen rondhang. Kijk, dat doe ik natuurlijk niet. Daar heb ik de stallenjongens voor in Den Haag. Voor de paarden en voor de voertuigen. Van de gouden koets tot de rode Ferrari. En daar ben ik meester over, of liever gezegd bovenmeester. Want traditie moet er zijn. Er is al genoeg waardevols naar de klote gegaan, de laatste keer. Versobering noemt men dat. Ja, allemaal hoela. Het wordt anders maar een kale boel in dit kleine landje hier. Neem nou bijvoorbeeld die alleraardigste ceremonie van het aanbieden van het eerste kievitzee. Dat is iets, daar konden wij eind maart, begin april op het hof naar uitkijken. Ik en de kanagan. En de prins en allemaal. En het kon je zelfs gebeuren dat je in je bureau zat, dat er iemand binnenkwam die ineens tegen je zei, is dit je toch al? En als het dan kwam, dan was dat voor mij en de kanagen en de prins en allemaal een ware opluchting. De vinder kwam dan meestal binnen in van een gewone boerenpolderjongen, teetje in een mandje, op zijn zondags, familie erbij, ook opgedaft. Burgemeester erbij van het gat, was een jongen woont in Friesland, dus meestal in een van de rode rakker. Maar toch een zeer schilderachtig gezicht. Die boerenkenkels in deze ambiance. En het gewone volk wil dat eitje. Het gewone volk wil het vertoon van de kroon. De franje van oranje. De eis van het paleis, zeg ik altijd. Dat beweest 30 april toch altijd maar weer. Want dan komen ze allemaal opzetten. Op 30 april sta ik op zee van het bordes. Achter een conifer. Men ziet mij niet, maar ik ben er wel en ze hoort het ook. Want alles moet gladjes verlopen. Met de blom op de tree hebben we hoegenaamd geen last. Het is meer wat er zo de treden opkomt, wat er aangeboden wordt. Neem nou bijvoorbeeld alleen maar eens even alle kruienkoek en krenten mekken. Uit een of andere achterhoek van dit land. Ja, mijn taak is dan krentenmek aanpakken. Tussen de tanden door zitten tegen de geefster, kneksje maken, achteruit de trap af en wegbiezen. En daarna de krentenmik achter de rhododendron sodemieteren. Wij kunnen van Hermes uit de Kanagen. Wij kunnen van Hermes uit de Kanagen natuurlijk niet gaan verlangen dat ze alle kruien, koeken en kranten mekken hoogst persoonlijk nattigt. Wij kregen daar veel van mee naar huis. Dus dat is bij ons tot laat in de zomer krantenmikken eet gebleven. Verder wordt er ook absoluut niets weggegooid. Alles wordt bewaard. Vanaf het zelfgemaakte, het zelfgeborduurde wandkleed. Tot aan de van lucifers doosjes ververderde molens. En wat er meer aan goed bedoelde rotzooi de trap op kan. Dat gaat allemaal hup de magazijnen in. Kaartje erbij van wie het is. En vooral wat het voorstelt. Want er wordt wat afgeprutst in dit land. Maar de fijnste tijd voor ons blijft toch altijd weer kerstmis. Kijk, een jaar is lang, je hebt je moeilijkheden, je teleurstellingen en vooral als ik het even mag aanstippen met dat scharrenmarkt van de pers. Maar uiteindelijk wordt het toch altijd weer kerstmis. En dan bedoel ik natuurlijk de viering anderambts op Soestdijk. Hermes uit de Kanagen. Onze Kanagen, zo heel gewoontjes tussen ons en de gewone mensen doorlopend. Praten over koetjes en kalfjes. Natuurlijk ook over de awesome evil. Een paar stallen jongens, een paar dienstmeisjes. Een exemplaar van wat je tegenwoordig noemt de gekleurde medemens daarbij. Heel ontroerend gezegd. Zo menselijk, zo democratisch, zo gewoon. En zo hoort het ook. Eens per jaar.
Wil u wel geloven dat je daar lang van tevoren naar uitkijkt? Ik was deze zomer op vakantie in Corsica. Ik kwam vanuit de zee, ik had juist gebijen. Ik kwam terug van de stad. Opeens bleef ik stokstijf stilstaan. Middellandse Zee om de keuken. En ik roep ineens tegen mijn vrouw: was maar vast weer advent. En verdomd is niet waar, ze wil precies wat ik bedoelde. En dan bedoel ik natuurlijk het schenken door Hare Majesteit de Koningin van die heerlijke chocolademelk. Gemaakt van echte cacaobonen, volgens oud vaderlands recept, een koninklijke drank. En dan mag ik daar graag een vel op vinden. Een koninklijk vel. En ik zal u eens wat vertellen. Vorig jaar heb ik dat vel stiekem in huis genomen. Ik heb het bewerkt en ik heb het zelfs laten inlezen. En dat hangt nu boven het trumo in de hal. En als ik daar 's morgens langskom op weg naar mijn werk, dan zeg ik tegen mezelf: verdamme jongen, dit leven is toch nog waard om geleefd te worden. Mijn vrouw zegt wel eens: jij bent de laatste poot onder de troon. En verdomd als die weg is, dat ik het zelf op moet vallen. Daarom zeg ik altijd: ik zal handhaven. Proost.

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald. Zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Ik was 16 jaar en ik verhuisde van Zutphen naar Leiden. En zo'n eerste dag op zo'n middelbare school, zeker als puber, is essentieel voor de rest van je schooltijd. Je probeert lekker stoer over te komen en ik vroeg aan een van de Leidse jongens uit het Wilde Westen of ik een sekkie van hem mocht dragen. Dat mocht. En de andere Leidse jongens gaven mij een goedkeurend knipoogje. Het was 1-0, maar ik wist dat ik nog lang niet was. Want het grote moment moest nog komen. De gymles. De gymles zelf maakte ik mij absoluut geen zorgen om. Ik was snel genoeg. Maar het ging om daarna. Het douchen. Het douchen. Bij het idee alleen al kropen mijn teelballen richting mijn amandelen. Want ik wist al dat het een verloren zaak was. Want de Leidse jongens waren groot, hadden al baardgroei en donkere wenkbrauwen. Wat dat duidde op een grote bos vers schaamhaar. De gymles was voorbij. Ik was buiten adem, had alles gegeven. En de Leidse jongens hadden mij bij het laatste potje trefbal niet als laatste gekozen. Weer een punt gescoord, 2-0. Maar ik betwijfelde of het genoeg was. We gingen de kleedkamer binnen. Ik deed een imitatie van een bekende Nederlander.
1: Uitman, op de wel, tot morgen, Uitman.
0: De jongens lachten, 3-0. Iemand deed de kraan open. Het water kletterde op de tegels. Ik voelde het bloed langzaam richting mijn hoofd gaan. Tot mijn grote spijt, maar ik had dat bloed natuurlijk liever in een ander lichaamsdeel gehad. De eerste jongen deed zijn boxershort naar beneden. Een 15 centimeter zwart behaarde calippo kwam de hoek omkijken. Mijn mond viel open. Ik realiseerde me opeens dat ik 15-3 achter stond in centimeters nog. Ondertussen renden er meer naakte jongens om me heen. Allemaal met een ding met een lengte-breedte verhouding, waarvan ik dacht dat die alleen maar bestonden in science fiction verhalen. Een van de jongens pakte de zijne vast en slingerde hem met behoorlijke snelheid in het rond. Dat noemt men een helikopter, zei hij. Ik dacht aan mezelf, als mij dit überhaupt zou lukken, zou dit zo weinig luchtvrij teweeg brengen dat zelfs een mug niet verder rond was gekomen. Laat staan een helikopter. Maar ja, wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Ik was de enige die nog niet naakt was. En dat viel me natuurlijk op. 30 ogen waren gericht op mijn boxershort. Ik had het gevoel alsof ik in een spelshow zat, waarbij daar achter mijn boxershort misschien wel een 10-daagse huwelijksreis naar Sri Lanka zat. Maar ja, wat moest ik doen? Kijk, als ik niks zou doen, zou iedereen denken dat ik bang was. En ik sowieso al verloren. Maar ja, je wil niet naar de eerste dag al bekend zijn als de jongen met die kleine Jan-Peter Balken tussen zijn benen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Alles flitste op dat moment, zo'n moment flitste alles door je kop, hè? Waarom ben ik geen zeepok? Waarom ben ik geen zeepok? Ja, dat klinkt heel raar. Maar ik wist dat een lul van een zeepok 10 keer zo groot is als zijn eigen lichaamslengte. Nou, als dat bij mij het geval was, was ik in 1 keer klasseoudste geworden. Maar ja, wat moest hij doen? Wat moest hij doen? Ik dacht bij mezelf, als ik nou een beetje opgewonden word, dan hangt hij op 6:30 en dan lijkt het nog wel wat. Maar ja, ik word niet opgewonden van 15 naakte jongens. En er was geen tijd meer om naar www.askeer.com te surfen. Wat moest ik doen? Wat moest ik doen? Een felle Leidse stem galmde door de ruimte. Kom je nog, runs up, of ben je zo'n viespeuk die niet doet naar de gymles? Nee, zei ik kom eraan. Ik had het accent snel overgenomen. Ik trok mijn boxershort zelfverzekerd naar beneden en liep de doucheruimte binnen. Kom maar op met die grappen, dacht ik. Kom maar op met die lachzalvers. Maar het was stil. Dood en dood en doodstil. 30 ogen waren gericht op mijn vruchtbare lucifer. Plotseling verbrak de meest pijnlijke stilte van mijn leven met de meest pijnlijke tekst uit mijn leven. Het is echt gebeurd, ik schaam me nog steeds dood voor.
2: Ja, sorry. Hij is altijd erg verlegen in een vreemde omgeving.
0: Het flapte eruit vorige keer dat. Ik wachtte het oordeel van de jury af en de grootste lul begon keihard te lachen. Ik denk voor die andere jongens om ook te gaan lachen. Ik voelde de voetbal langzaam richting de kruising gaan. Ik had gescoord met een omhaal en een hakje.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto op. Zet ook de knop op.

And since she's the last one, and since she's the last one,

Oh, it's good, man. Whoa, lads, now. Oh, shit. Weet je wat ik heel erg leuk vind om te doen? Maar dat vind ik echt heerlijk om te doen. En dan ga ik naar het Naakstrand in mijn eentje. En dan ga ik er een beetje zo, een beetje in de zand zitten zo. Een beetje om me heen kijken zo, met mijn piemel spelen. Dat die flink stijf is. En dan met die stijve lul over dat drukke strand rond gaan wandelen. Hallo. En met kleine kinderen gaan spelen. Ik, of naar de dokter gaan, zeggen dat je een geslachtsziekte hebt. En als je dan bukt om te kijken, recht in zijn gezicht pissen, zeg. Heerlijk. Weet je wat ik ook heel erg leuk vind? Dan eerst ergens een hele dure videocamera kopen. En die dan een week later terugbrengen. En zeggen dat die stinkt. Maar weet je wat ik echt heel erg leuk vind? Dan ga ik langs een beetje verlaten landweggetje staan. Weet je, zo'n weggetje waar bijna geen verkeer langskomt. Midden tussen de open velden. En daar ga ik dan staan wachten. Tot er dan eindelijk een auto voorbij komt. En dan komt er een auto voorbij. En als een grote steen zo... PAF! Tegen die auto aangooien. Dan stapt iemand uit. Wat flink je mijn naam, man? Dat was ik niet. Ja, dat was iemand anders. Dat was een neger. En weet je wat ook heel erg leuk is om te doen? Dan ga ik naar een shawarmazaak. Met 300 gulden op zak. En dan ga ik daar zitten. En dan zeg ik... Maak een mooi shawarma! Ik wil graag een mooi shawarma! Wacht daar! Broodje shawarma! Doe mij dan een broodje shawarma, man! Wat dan een broodje shawarma, meneer? Doe dan een broodje shawarma! Voor mij! Eén broodje shawarma! Lijkt hem hand shawarma! Ik ga een shawarma! Doe dan een broodje shawarma dan! Doe dan shawarma dan! Doe dan een broodje shawarma, man! Nou, dan krijg ik de broodje shawarma, eet ik helemaal niet op. Ik blijf er die Turk aankijken. Maar daarna benieuwd, mag ik een broodje shawarma? En tussendoor ook saus vragen, mag ik saus? En dan vraagt die man, wordt een beetje niet op? Ja, dan moet ik toch zelf weten, man. En als je dan weg gaat vragen, weet jullie geen goede shawarma zaak in de buurt? Weet je wat ik ook heel erg leuk vind om te doen? Dan loop ik door de stad. Klop door de stad. En dan zie ik een man lopen. Maar echt een keurige man, hè? Beschaafde, nette, keurige man. Keurig in pak. Niks op aan te merken. Keurige man. En dan ga ik dan vlak achterlopen achter die man. Maar echt pal achter, hè? Pal achter hem. En dan de hele tijd in zijn nek schreeuwen. Laat me toch maar rust, man! Hey, laat me maar rust! Laat me maar rust, man! Helemaal achtervolgende naar zijn huis. En ja, dan weet ik waar hij woont. En 5 uur 's ochtends bij hem aan, dan doet hij open. Laat me nou toch eens maar rust, man! Weet je wat ook leuk voor te doen? Dan eerst een babysitter bellen en dan ergens een dood kind op de kop tikken. In die wieg leggen. Daar kom je s'avonds thuis. En is hij een beetje rustig geweest? Ja, even kijken. Ja, godverdomme, man! Die is hartstikke dood, man! Dat is helemaal blauw! Lekker een smurf, man! Maar kijk dan! Hey, waar vind je er nou zelf van? Oh ja, ga maar huilen. Nou, je kan huilen waar je wil. Die 1350 krijg je niet. Hey, weet je wat ook leuk is? Je eerst 5 keer achter elkaar aftrekken en dan naar een hoer gaan en zeggen dat ze er vak niet van staat.

Zoals u weet staat achter elke vrouw een sterke artiest. En dat is bij ons thuis niet veel anders. Ik zat een keer in mijn werkkamer toen mijn vrouw binnenkwam en ze zei... Waar ga je het in je nieuwe programma over hebben? En toen zei ik, nou, 7 jaar is een hele periode, hè? Dus ik heb eerder te veel onderwerpen dan te weinig. Nu ontwijk jij mijn vraag, zei ze, door een andere vraag die ik helemaal niet gesteld heb te beantwoorden. Hoe? Is dat zo? Ja, zei ze, dat is zo. Oh, neem me niet kwalijk, alleen een beetje melk graag. Nou, en toen begon ze te lachen en ze zei, ja, het maakt ook niet uit waar het over gaat, als het maar niet over mij gaat. Ik dacht, maar dat is een mooi onderwerp. Mijn vrouw, dat ik daar zelf niet aan gedacht heb. Ja, natuurlijk. Want mijn vrouw is zonder meer het belangrijkste geweest in mijn pauze. Weet je, mijn vrouw en ik, we kennen elkaar amper. Ik was altijd apart en zij had ook haar eigen werk. Maar in die 7-jarige pauze hebben we elkaar goed leren kennen. En dames en heren, hier in Hengelo, ik kan u heel eerlijk recht uit mijn hart zeggen... Mijn vrouw is helemaal te gek. Ik ben vaak te goed, maar zij is te gek. Het begon bij ons ook al gelijk heel erg gek. Toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, hadden we allebei heel sterk het gevoel dat we elkaar al heel lang kenden. Dus mijn openingszin was, het lijkt me beter dan we een tijdje uit elkaar gaan. Ja, zei ze, dat lijkt mij ook, want ik ken hem nog wel een keer. Dus wij uit elkaar, maar het rare was, dat veranderde niets aan de situatie. Ja, zei ze, dan kan ik net zo goed bij je gaan wonen, het maakt toch niks uit. Ik zei, ja, dat is eigenlijk ook wel weer zo. Dus zij liep met me mee naar mijn huis. Onderweg zei ze, ik zal maar gelijk vertellen wat voor vlees je met mij in de kuip hebt. Ik ben hooggevoelig en hoogbegaafd. Ik zei, zolang het niet hoogzwanger is, vind ik alles best. Ja, maar zwangerschap is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening, hè? Dus je bent hooggevoelig. Ja, zei ze, ik ben hooggevoelig. Ik heb een 5e zintuig. Je bedoelt waarschijnlijk een 6e zintuig, hoogbegaafde vrouw. Nee, zei ze, nee, een 5e. Een 5e zintuig hebben we allemaal. Dat is niet waar, zei ze. Real Charles had er maar 4. Ja, ja, op die manier. Dus je hebt een 5e zintuig. Ja, een 5e zintuig. Zittende familie. Ook nog. Ja, zittende familie. Oom Kees, die was doof en helderziend. Die had ook een 5e zintuig. Ik dacht, maar die is goed, maf. Die moet ik hebben. En tot mijn grote vreugde zei ze... Nu ik toch met je meeloop naar je huis... zal ik dan ook maar gelijk blijven slapen? Slapen? Ja, tuurlijk. Ja, dat is goed. Dan leg ik wel een matras op de grond. Oh nee, zei ze, ik ga niet op de grond neuken. Dat doe ik niet hoor, zei ze, dat doe ik echt niet. Dus ze hield de tempo er nogal stevig in. En binnen de kortste keren waren wij getrouwd. Zoals ieder huwelijk begon ook dat van ons met rozengeur, maneschijn, et cetera, et cetera. Maar eveneens als ieder ander huwelijk ontmoette ook dat van ons het onvermijdelijke moment dat er gekibbeld wordt... dat de irritaties worden uitgesproken en dat er flink ruzie wordt gemaakt. Waarom vrouwen dat doen, weet niemand. Ja. U klapt er zelfs voor, weet u dat? Dat is heel ernstig. Maar zij doen het. Mijn vrouw ook. Talloze malen liep ze door het huis. Ik ga van je weg. Ik ga op een flatje wonen. Ik spring in het kanaal. En meer van dat soort loze beloftes. En op een gegeven ogenblik had ze de echte bond gemaakt. Echte bond. Ik zeg, nou eruit. En dan wou ze niet. Toen zijn we uitgekomen op een gedeeltelijke scheiding. Een gedeeltelijke scheiding. We waren wel gescheiden van bed, maar niet van tafel. Zodat wij je nooit gedwongen op de tafel moesten doen. Omdat we dat allebei nogal onhandig vonden, hebben we de zaak maar omgedraaid. En sindsdien kreeg ik elke ochtend ontbijt op bed. En nu is ons huwelijk weer helemaal te gek. Echt te gek. Kijk, een homohuwelijk is vaak te goed.
Vind ik wel. Maar bij een homohuwelijk is sprake van twee geesten in één en dezelfde wereld. Ja, dat is mooi makkelijk. Zo kan ik het ook. Maar mijn vrouw en ik, wij hebben geen homohuwelijk. Wij hebben een gemengd huwelijk. En bij een gemengd huwelijk is altijd sprake van twee geesten in minimaal twee werelden. Minimaal. Bij ons is het wel helemaal extreem. Mijn vrouw denkt echt letterlijk over alles anders dan ik. Nou, ik vind het een mooi voordeel, anders zou het maar een saaie bedoeling zijn. Mijn vrouw ziet dat heel anders. Omdat een vrouw ook anders is dan een man. Het feminisme heeft dat afhankelijk lang proberen te ontkennen. En ik heb niets tegen het feminisme. Al vind ik de libellen vaak wel erg fanatiek. Maar een vrouw is anders dan een man. Om te beginnen is een vrouw veel sterker dan een man. Dank u wel, dames. Maar een vrouw is sterker dan een man. Zo kan een vrouw volkomen zelfstandig ongelukkig zijn, terwijl een man er altijd weer een vrouw bij heeft. Maar klapt u er toch iedere keer doorheen hier in Hengelo? Ja, een stork nus op drabbaat. Nou, dat is... stork nus onder een boomling, dat kan ook nog, ja. Maar goed, zij doen het en mijn vrouw deed het zo. Maar goed, een vrouw is anders dan een man. Dat komt omdat een vrouw een gevoelsmens is. Een vrouw heeft domweg meer gevoel. Gevoel voor kaartlezen. Voor dvd-bediening. Voor een vastgelopen computer. Terwijl een man veel exacter is ingesteld. Een man weet exact wanneer het handig is om te gaan huilen en wanneer niet. En dat verschil tussen man en vrouw, dat moet je koesteren en dat moet je omarmen. Je hebt mannen die het anders zien. Je hebt mannen die hun vrouw als hun maatje zien. Maar dat vind ik vreselijk. Ja. Als ik mijn vrouw als mijn maatje zou zien, zou ik op slag impotent worden. Ik ben geen maatennaaier. Dat is niet. Nee, ik vind het verschil tussen man en vrouw mooi. Ik zal u ook een voorbeeld geven waarom ik dat verschil zo mooi vind. We zijn naar de bioscoop geweest en na afloop vraag ik haar, hoe vond je de film? En dan zegt ze, ik vond hem mooi. En dan vraag ik, in welke zin vond je hem mooi? En dan antwoordt zij, in positieve zin. Dan begrijp ik daar helemaal niets van, maar ik vind het wel prachtig. In positieve zin, credo quia absurdum. Je hebt mannen die zijn zo stom dat ze zich aan dit soort gedachtegangen gaan ergeren. Maar dat is echt het stomste wat je kunt doen. Nee, je moet je er goed op voorbereiden dat het zeer wel kan gebeuren. Dat als je bijvoorbeeld samen met je vrouw naar de schaatsen zit te kijken, dat ze dat zo opeens iets zegt als knap eigenlijk, hè? Dat ze vroeger op houten schaatsen wereldkampioen werden. Geniet van zo'n gedachtegang. Ik zie nu ook een aantal dames kijken van, god, dat is toch ook heel knap. Is ook zo. Ja, dat is ook zo. Is echt heel knap. Ik doe het niet na, laat ik het zo zeggen. Zelfs niet op Hoge Noren. Maar mocht dat trouwens uw vrouw zijn of uw vriendin, geniet ervan. Met volle teugen, maar bedenk wel dat zij dus soortgelijke verbazingen heeft bij de gedachtegangen van jou. Jawel, net zo goed. Want we zaten naar de schaatsen te kijken en ik zei tegen haar, weet je wel dat ik sneller schaats dan Gerard Hulsebos? Toen zei ze, je bedoelt waarschijnlijk Erik Hulsebos. Ik zei, nee, Gerard, Erik gaat me veel te hard. Dan vindt ze dat raar gedacht van mij. Terwijl ik er dus maar niet achter kom waar dan mijn eventuele denkfout zou zitten. Ja, en ik het weer heel raar vind dat zij echt denkt dat ik sneller zou kunnen schaatsen dan Erik Hulsebos. Ik heb al moeite met Gerrit.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

weet niet of mensen zich dat realiseren, maar het is mij ook niet aankomen waaien. Hè? Ik heb me ook in een cabaretwereldje omhoog moeten vingeren, want daar kwam het uiteindelijk om neer. Oh. Ja. Ja, het is nou duidelijk wat er in die Rooms-Katholieke kerk allemaal gebeurt. Dus in het cabaretwereldje was het niet veel anders zo. En mensen vragen me wel eens zo wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Nou, ik weet waarom die schermen er überhaupt staan. Om te komen waar ik nu ben, heb ik die hele generatie cabaretiers boven mij. Ik heb daar seksuele handelingen bij moeten verrichten. Allemaal. Jullie kennen ze. Mensen waar ik het minst van verwacht, die waren het ergst. Herman van Veen. Oh. Dat is de grootste smeerlap van allemaal. Ja, hij wou ondertussen ook nog de hele tijd lollig doen. Ik weet nog precies dat ik bij hem in die kleedkamer lag. Naakt, in al mijn kwetsbaarheid. Ja, op een tafel, op een buik. Weet je, hij stond dan achter me en hij wilde leuk doen. Weet je, deed hij mijn billen uit elkaar en dan zong hij opzij, opzij, opzij. Maar klaar zat hij. Ik dacht, Herman, alsjeblieft. Ja, let's get it over with. Weet je, maar hij ging maar door. Je spetters, Pieter, spater. Ik kom een druppel later. Dat zat, ja. Maar allemaal. Herman Vinkers. Heb ik ook seksuele handelingen bij moeten verrichten. Herman Vinkers was dan precies andersom. Ik moest dan Herman Vinkers penetreren. Hè, zoals hij dan zei, een tukker is een bukker. Nou goed, ja, was niet te doen, Herman Vinkers penetreren. Gordroog die man. Ik denk nou de enige bij wie ik nooit seksuele handelingen heb hoeven verrichten, was Freek de Jonge. Dat is de enige. Hoefde ik alleen maar te zeggen dat hij de beste was en daar rukte hij zich dan een beetje... Ja. Memories. Oh. En ik ben er precies dat ik bij Herman van Veen in die kleedkamer lag. Weet je, en hij ging maar door. Weet je, dan moest hij zijn Alfred Jodocus kwak kwijt. Ha, ha, ha, ha. En dat ik dacht, hè, als het me gaat lukken. Ja, als het me gaat lukken om cabaretier te worden. En ik speel dadelijk voor grote, volle zalen. En er is een generatie cabaretiers onder mij. Dan zal ik nooit. Maar dan ook nooit. Maar ja, het gebeurt gewoon. Dat is heel gek. Het gebeurt gewoon. Die hele generatie onder mij, die hebben weer seksuele handelingen bij mij moeten verrippen. Allemaal. Jullie kennen ze, noem maar op. Jan-Jaap van der Wal. Ja, die heeft mij oraal moeten bevredigen. Niet te zuinig, kan ik jullie vertellen. Daarvoor had hij nog helemaal geen hazellip. Denk je nog meer? Jochem Meijer. Maar goed, dat was meer een vluggetje. Najib Amali. Dat was ook een gedoe, jongen, met Najib. Ja, dat was tijdens de Ramadan. Ja, dus toen was de vraag of hij mijn sperma mocht doorslikken of niet. Nou, dan moet je net bij mij zijn. Toen heb ik die Najib even op zijn knietjes gezet. Hè, met zijn billetjes naar het westen. Hè. Heb ik hem even duidelijk gemaakt waar wij in Eindhoven verstaan onder Ramadan. Kom maar. Tja, dat is Oostland. Een goeie

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van maandag tot en met donderdag. Maandag wordt het met maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Dinsdag wordt het met een matige wind uit het zuiden zachtere lucht aangevoerd en het kwik stijgt naar zo'n 17 graden. Eerst is het droog met ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking weer toe en volgt in de loop van de dag regen. Woensdag wordt het 17 graden in het noordwesten tot lokaal 20 graden in het binnenland. Er zijn periodes met zon, maar er komen ook nog enkele buien tot ontwikkeling. Donderdag is het een aantal dagen droog en zonnig. Donderdag stijgt het kwik naar 19 tot 22 graden. De dagen daarna kan het landinwaarts zelfs zomers warm worden met een maximum van rond de 25 graden. Tot zover het weer.

De hits van nu in een jasje dat je nergens anders hoort.

0: Gaat het met jou? Zie ik dan nog goed? Heb jij Indonesisch? Je hebt Indonesisch bloed, toch?
1: Ja.
0: In je gezicht. Maar nee. Kom je echt uit Indonesië?
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: Leuk, hè?
0: Ja. Hoe oud ben je dan?
1: 37.
0: En ben je geadopteerd?
1: Ja.
0: Echt waar? Triest. Nee, ik ben ook een paar keer geadopteerd. En ik vind het... Hoe heet je? Heb je ook een Indonesische naam?
1: Nee.
0: Nee? Welke naam wel? Dan?
1: Bellen.
0: Ah, wat mooi. En heb je nog broers en zussen veel?
1: Biologisch of...
0: scharrel. Heb je veel scharrelbroers? Nee, heb je veel broers en zussen nog? Biologisch,
1: ja.
0: Inderdaad.
1: Ja?
0: Echt waar? Hoeveel dan?
1: Ik denk stuk of 7.
0: Stuk of 7. En zijn die allemaal naar een ander land gegaan?
1: Nee, die wonen daar nog.
0: Die wonen daar nog. Alleen jij bent weggegaan?
1: Ja.
0: Oké. Jij bent geadopteerd. Ik heb dat ooit verzonnen om publiek te krijgen. En, snap je? Het is gewoon heel toevallig. Dat wat voor jou enorm tragisch is, dat voor mij gewoon een soort spelletje is. Weet je wel? En dan denk je, is dit toeval of niet? Ik kan je vertellen, dit is geen toeval. Want hier zijn al jouw 7 broers en zussen niet! Maar er zijn nog veel meer mensen niet! Mag ik zeggen dat je een prachtige vrouw bent? Je hebt het mooiste gezicht dat ik deze week gezien heb. Zeg maar. En ik heb heel wat gezichten gezien. Nee, zeg maar. Goed. Even. Ik ben niet mijn tekst kwijt of zo. Die staat gewoon hier. Maar. Laat ik het zo zeggen. Ik werd gebeld door de bezige bij. En. Zij vroeg aan mij: hey, wil jij een boek schrijven? En. Snap je? Mulis is dood. Reef is dood. Die andere gast. Dood. En wil jij een boek schrijven? Ik zeg, nou, waarom niet? Hè? En toen kwamen zij met heel veel redenen. En die heb ik allemaal weten te weerleggen. En uiteindelijk is het ervan gekomen. Maar ik heb een kinderboek geschreven. Ik heb een sprookje geschreven. En ik heb nu 2 alinea's af. Mijn uitgever twijfelt enorm. Is ook een beetje een twijfelkontje. Maar goed. Schat van de vent hoor. En het is geschreven voor kinderen tussen de 4. Dus je moet maar even kijken. Ja, het is een hele ingewikkelde groep. Maar goed. Heel veel plezier. Kinderen. Heel lang geleden woonde er eens een prins. Een prins in een paleis. En deze prins woonde in zijn paleis tezamen met zijn lakeien. Alwaar onze prins alles had wat zijn hartje maar begeerde. Tenminste, dat dacht onze lieve prins. Want, lieve kinderen, op een ochtend werd onze prins wakker met een naar gevoel in zijn onderbuik. Namelijk het gevoel dat hij iets miste. En veel vriendjes had onze prins niet, dus al ijsberend door zijn paleis kwam onze prins op een fantastisch idee. Laat ik mij naar de veemarkt begeven, waar ik kan kijken of mijn dierbare volk onderhevig is aan hetzelfde nare onderbuikgevoel. Al aangekomen op de veemarkt stapte de prins uit zijn koets en vrijwel meteen viel zijn oog op een meisje. Een meisje bij een stalletje, een meisje in een roze t-shirt. En dit meisje in haar roze t-shirt sprak bij de prins zeer tot de verbeelding. Want, lieve kinderen, roze is natuurlijk niet alleen de kleur van de liefde of de kleur van de onschuld. Nee, roze is natuurlijk vooral de kleur van de binnenkant van je kut. Hé, jij daar met je shirt, zei de prins. De prins stapte op het meisje af en zei, Could you be the most beautiful girl in the world? Could you be? De prins vond het super gaaf dat hij niet alleen de prins was, maar ook daadwerkelijk een nummer van Prince deed. Maar het meisje was niet onder de indruk en zei meteen, ach, je mag dan wel de jonge knappe prins zijn, maar ik heb helemaal geen zin om de zoveelste in het rijtje te zijn. Ach, sprak de prins, ik denk dat jij, meisje, net zo goed weet als ik dat hoe langer jij wacht, hoe langer dat rijtje wordt. Touché, sprak het meisje en ze liet een vrij groot stuk van de kut zien. Ja, lieve kinderen, het meisje had natuurlijk net zo goed meteen de gehele kut kunnen tonen. Maar ze voelde diep van binnen al te goed aan dat al haar macht lag bij het feit dat de prins wilde weten wat voor soort kut het meisje dan wel niet bezat. Natuurlijk kon de prins een en ander wel opmaken uit haar wenkbrauwen. Maar dit, lieve kinderen, betreft natuurlijk alleen de haargroei. Nee, of het roze gedeelte er zo helemaal uithing. Of dat de boel netjes geproportioneerd was. Zo, taak! Dat wist hij niet. Even tot hier. Ik twijfel enorm over dit segment, omdat er natuurlijk allerlei woorden in zitten. Zoals geproportioneerd. En dat is niet voor kinderen. En en ik wil ook niet dat je nu in de zaal zit. Vriend. Ik heb zo'n kut waar het zo helemaal zo eruit hangt. Wat is daar mis mee? Snap je? Ik zeg toch niet, daar is iets mis mee. Ik zeg alleen dat er een verschil is. En wat je vaak ziet als het fictie betreft is, ja, toch wel dat het eerder gewoon netjes taak, weet je wel? En niet zo... En ik zeg niet, oh, het een is goed, slecht, deelt zo in voor jezelf. Nee, fictie is tak en dat duidt wel op dat als de meeste stemmen gelden, ja, dat het gewoon netjes zo tak is en niet zo... Snap je? De meeste stemmen gelden, ja. En ik heb nooit gestemd hoor. Kan ook helemaal niet. Er is niet iemand met een soort kutte petitie die dan zo langs de deuren gaat van, wat vind jij? Ik zou dat ook heel raar vinden. Ik zou ook meteen zeggen, ja hallo, laat me met rust joh. Wat is het nou voor vraag? Laat me met rust jongen. Ik ben een boek aan het schrijven. En ik kan me ook zo goed voorstellen dat zij denkt, ja hallo, tuurlijk kan ik meteen de gehele kut tonen. Tuurlijk kan dat. Maar wat als het hem niet bevalt, snap je? Dan gaat hij er vandoor, heb ik me kwetsbaar opgesteld en dan is hij gewoon weg. Is dat wat je wil? Nee, oké, dan moet je het volgens mij niet doen. Oké, volgens mij is het dan beter als ik het niet doe. Oké, dan doe je het toch niet? Heb je en je eigen waarde behouden en is hij nog steeds nieuwsgierig? Hartstikke goed toch? Ja, nou, dat is wel goed. Oké, ben je tevreden dan zo? Ja, ik wel. Jij ook? Ja, ik ook. En zo, lieve kinderen, ontstaat schizofrenie. Nou, zei de prins, ga je nou nog mee of hoe zit dat? Nee, zei het meisje. De manier waarop jij jonkvrouw benadert, die bevalt me voor geen meter. Godverdomme! Jezus! Wie de fuck ben jij om mij af te wijzen, jongen? Ik ben de fucking prins! Ik ben kinkerrijk, jongen! Ik kan zo 80 hoeren huren, die naai ik allemaal in mijn paleis precies op de manier waarop ik dat zelf relaxed vind. En dan denk ik nooit meer aan jou, met je vieze, oude, gore kleren en je soort van, als de zon zo staat, snorachtig iets. Fluisterde de prins. En de verwende prins sprong op zijn paard. Van woede. Heel vaak. Net zo vaak tot het arme dier door zijn hoeven zakte en ter plekke kwam te overlijden. Hoe moet ik nou naar huis in de stromende regen? Jij hebt mijn paard doodgemaakt. Jij hebt mijn paard doodgemaakt. Hoe moet ik nou naar huis in de stromende regen? Hoe? Hoe?
2: Hoe let de dag uit?
0: En het meisje herkende voor de tweede maal een nummer niet. Dat was ver na haar tijd. Ach, zei het meisje. Kom jij maar lekker bij mij slapen, dan slaap je in elk geval droog. Ja, mompelde de prins in zichzelf. Dat zal wel, ja. Nou, snap ik ook niet. Goed, hoe ben je hier dan?
2: Ik ben met de benenwagen, zei het meisje.
0: En ze wees naar een volkomen ondefinieerbaar vehikel gemaakt van hout, blikjes en een stuk of 30 benen van dode mensen. Nou goed, weet je, ik merk dus dat jullie denken, hallo vriend, wat is nou de moraal van je verhaal? De moraal van mijn verhaal is, doe gewoon relaxed. Ja, doe nou gewoon relaxed. Want er is, ik voel, de hele avond voel ik al iets waarvan ik denk, het is niet oké.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: 2 jaar geleden nam ik mijn moeder mee voor een moeder-dochter weekendje weg. Dat hadden vriendinnen van mij gezegd. Saar, dat moet je een keertje doen. Dat is zo leuk. Een moeder-dochter weekendje weg. Nou, volgende keer wordt het gewoon moeder weekendje weg. Maar ik wist toen niet hoe erg het was. Dus wij met z'n tweetjes naar een wellness. Nou, als je met je moeder naar een wellness gaat, dat wordt het hele weekend wellness nietes. Was zo'n enorm sauna-complex. Nou, dat complex heb ik nu ook. Want dan kom je daar aan en dan krijg je zo'n badjas aan van het huis. En van die badslippertjes in zo'n standaard maat. Die andere mensen dus kennelijk wel gewoon passen. En dan loop je daar zo door die wellness. Je echt kapot te ontspannen. Doe je echt je best voor. En dan komen er van die esoterische types op je af die daar werken. Weet je wel, van die types met zo'n kosmische glimlach op hun bek die er maar niet van af te slaan is. He? Alsof zij iets doorhebben in het leven dat jij nooit helemaal zal begrijpen. Hallo, hallo, namaste, namaste. Nou, doe maar gewoon koffie. Namaste. Hallo en welkom hier in de wellness, nietes, wellness. Wat heerlijk dat jullie er zijn. Ach, moeder en dochter samen hebben we speciaal voor jullie de duokamer. Niet de duokamer, godsnaam. De duokamer om samen te ontspannen. Ik zeg ontspannen met mijn moeder. Zoek de fout, kut. Ja, die ook. Nou. Wij met kut en al naar de duokamer gezwoven. Word je daar neergelegd op zo'n soort van brancard. Met zo'n gat waar dan je hoofd door kan als je op je buik ligt, weet je wel. Maar als je op je rug ligt, lig je helemaal niet meer lekker. Werden we helemaal ingesmeerd met een soort, ja, patchouliolie. Een beetje potpourri in mijn neus en een stokje wierook zo uit mijn navel. Lig ik daar een beetje zo, ja, een beetje opgebaard. Ja, sorry, meer kan ik er niet van maken. Nee, behalve dat je dan ook de bonussen ontvangt van echt opgebaard liggen. Hè? Namelijk rust en na afloop een goede plak cake. Want ik heb ook weer het hele weekend niks te vreten gekregen. Alleen maar gemaaid gras uit een blender. Nou, nee, daar is nu niks meer van terug te zien. Nee, nee. Goed. Dus. Toen ik daar toch lag, dacht ik, nou, dan doen we ook alles. Ik kreeg zo'n A4'tje met wat ze allemaal dan met je konden doen. Ik zeg, doe maar. Hebben we alles gedaan. Wij hebben hot stone massages gehad. Wij hebben scrubbehandelingen gehad. We hebben met zo'n natte handdoek over je gezicht. En dan emmers water eroverheen, totdat je bekent. We hebben... Oh nee, dat is Guantanamo B, maar het voelde zo. We hebben Dr. Fish, hebben we gehad. Heb je die in Rotterdam ook? Dr. Fish? Ja, toch? Dus zo'n grote bak met van die kleine visjes die dan aan je eelt eten. En ook aan het eelt van de mensen voor je. En ze hebben geen kleine visjes, tandenborstels en flosdraadjes, heel gek. Nee. Ik dacht, toen ik het voor het eerst hoorde, ik dacht, wat zeg je nou? Dr. Fish? Ik zag meteen zo'n hele grote karper voor me, in zo'n witte doktersjas. Hallo, ik ben Dr. Fish. Dr. Vogel kon niet. Nou. Wij al die behandeling gedaan. Aan het eind van het weekend nam ik mijn moeder mee uit eten. Om te vieren, ja, dat het allemaal voorbij was eigenlijk. En naast de wellness nietes zat één restaurant. Zo'n heel chic restaurant. Weet je wel, witte tafellakens. Niemand zegt wat. Allemaal keurig, geen achtergrondmuziek. Voor je het weet wordt het echt gezellig uit eten. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus wij zitten daar heel keurig te eten. Gaat keihard onder dat keurige etentje het mobiele telefoontje van mijn moeder. Ik weet niet wat het is met vrouwen boven de 60. Maar ze doen hun telefoon nooit op stil. Ze dringen voor in de rij en zeggen dan dat zij dat niet waren. Ze eigenen zichzelf dingen toe die helemaal niet van hun zijn. Het lijkt wel alsof ze chronisch willen zeggen... Wij hebben 2 feministische golven veroorzaakt en overleefd. En wij zijn er nog. Dus jullie zullen last van ons blijven hebben tot de laatste bittere snik. Joehoe! Dus keihard die mobiele telefoon. Als mijn vader mijn moeder opbelt, dan is zijn ringtoon... Look, I am your father. Is een app van Omroep Max. Ja, daarmee heeft mijn moeder dat geïnstalleerd. Mijn moeder schrijft app met EP. Keihard die mobiele telefoon. Uiteraard kon mijn moeder de telefoon niet meteen vinden. Iedereen die keek inmiddels vanuit het restaurant naar haar. Natuurlijk kon ze niet meteen haar telefoontje vinden in haar handtas. Want ja, haar generatie heeft schaarste gekend. Dus die had wat dingetjes uit de hotelkamer in de handtas gestopt. Ja, kleine shampooflesjes uit de badkamer, badhanddoek, de flatscreen. Nou, zoek zoeken, had ze eindelijk de mobiele telefoon. Was het inderdaad mijn vader en zegt ze keihard in een inmiddels stilgevallen restaurant, waarvan iedereen naar haar keek. Gert, ze hebben vanmiddag mijn snor eraf gehaald.
1: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week, non-stop muziek.

0: Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van maandag tot en met donderdag. Maandag wordt het met maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Dinsdag wordt het met een matige wind uit het zuiden zachtere lucht aangevoerd en het kwik stijgt naar zo'n 17 graden. Eerst is het droog met ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking weer toe en volgt in de loop van de dag regen. Woensdag wordt het 17 graden in het noordwesten tot lokaal 20 graden in het binnenland. Er zijn periodes met zon, maar er komen ook nog enkele buien tot ontwikkeling. Donderdag is het een aantal dagen droog en zonnig. Donderdag stijgt het kwik naar 19 tot 22 graden. De dagen daarna kan het landinwaarts zelfs zomers warm worden met een maximum van rond de 25 graden. Tot zover het weer.

Kleine Dirk had een hondje door een auto overreden, met gebroken poot in het straatgewoel gevonden. Met twee houtjes en een stukje van een oude gonjezak had hij het pootje eerst gespalkt en toen verbonden. Daarna had hij het dier heel zacht opgepakt en thuisgebracht. En vervuld van stille angst en diepe zorgen, zei Mormel, had ook uitgekeken voor je overstak en het voorzichtig in een zolderhoek geborgen. Als hij boterhammen kreeg, verborg hij iedere keer een stukje voor zijn zieke kameraad onder zijn kieltje. En dan sloop hij op zijn tenen met een kopje zonder oor naar de zolder en zei vreet nou maar slamieltje. Hekkie keek hem nou en dan met zijn kopjes scheef eens aan. De filantropie kon het beestje niet verwerken. Toen hij op een keer wou blaffen, siste Dirkie, houd je bek. Je legt zo uit je pensioen is in het merken. Op een keer kwam Hekkie onverwacht zijn poot nog in het verband de kamer in. Een hondje laat zich niet verbieden. Moeder zei, nou is de boot aan, kijk mijn zoon scharminkel aan. Het lijkt prachtig wel de Joods invalide. Van wie hoort dat stuk gespaas? Straks heb ik artis in mijn huis. Dirkie stamelde, hij kon het nauwelijks zeggen. Toen hij onder een auto lei, docht ik neem hem even mee. Anders hadden ze hem zomaar laten liggen. Als hij binnen het uur mijn huis niet uit is, gaat hij in de plomp, verklaarde maar eens wat voor mij die naar ik kringen. Toen zei pa gedecideerd, wanneer zijn poot genezen is, zal ik hem persoonlijk naar het asiel toe brengen. Dirk zei liefdevol, nou teef, de eerste maand ben je weer safe. Intuïtief was hij van de patiënt gaan houden. Moeder schamperde, zeg ouber, geef uw Hekkie een stukje kruift. Man, je moet een villa voor hem laten bouwen. Kleine Mientje, het jongste zusje, noemde Hekkie smalend viezerik. Dan hulde Dirkie zich in hooghartig zwijgen. Soms werd het hem wat al te machtig en dan kreet hij traterig op. Het is vies, kijk jij maar liever naar jagen. Eens beet Hek in Miesjes pop, het meisje gaf het beest een schop. Dirk vloog op en loeide valse salamander. Raak dat beestje nog eens aan, dan zeg je even kruipels laan. Als die slaag krijgt is van mij en van geen ander. Hekkie leefde ongestoord, te midden van conflicten voort, schoon onbewust dat ze de oorzaak was van rampen. De een vervolgde haar met haat, de ander werd haar kameraad. Het huisgezin had zich gescheiden in twee kampen. Het pootje was weer gecureerd, Dirkie had de hond geleerd mooi te zitten. En nou was hij reuze brani. Vader zei soms, klein serpent, zo'n beest is toch intelligent. Ja, zijn moeder gaat ermee naar Sarasani. Na zes maanden stille oorlog had het noodlot zich voltrokken. Hekkie had iets raars gedaan in moeders kamer. Bertus, het oudste broertje, zag het en riep, kijk eens wat een zwijn, op de trapenstoelen moe. Hij greep een hamer, wierp die Hekkie naar zijn kop. Het beestje vloog schuimbekkend op.

0: gesprekkie te beginnen. Zacht als was het een kostbaar kleinood, heeft toen Dirkie het verstarde beest naar zijn hoekie op de zolder meegenomen. S'avonds in het donker groefje in het Vondelpark een kuil, in een eenzaam laantje onder riepe bomen. Met een snuitje bleek als was, lei Hekkie onder het gras. En zij trillend bij de oogjes toegeknepen. Hekkie, het was niet mijn schuld. Mensen hebben geen geduld.
1: Niet anders, Mix 24.
0: Begrepen.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we op proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: verliefd, verloofd, getrouwd. Zo gaat het in het leven. En het duurde ook maar even. Of er hing een flinke luie regen te drogen op Acaciaplein nummer 9. Het was heerlijk om te zien vanuit ons huisje tegenover op nummer 10. Maar ja, toen wilde Aaltje ook een kindje. En zo kon het dus gebeuren dat mijn vrouw zwanger raakte. Wanneer het een meisje werd, dan zou ze Koriander gaan heten. Wij hoopten dan ook dat het een jongetje werd. Kort voor de bevalling ben ik nog met Aaltje mee geweest voor een echo-onderzoek. Wij lopen daar zo de behandelkamer van de dokter binnen. Wat moet dat hier? Goh, zegt de dokter, ik werk hier. Ik zeg, dan is het goed. Kan ik u helpen, zegt de dokter. Ik zeg, nee hoor, we kijken alleen maar even rond. Jawel, zegt Aaltje, ik kom voor een echo-onderzoek. Kort na de bevalling werd Koriander erg geel. Ja, gek, hè? Ik vond het heel typisch. Geel, ja. Dus ik bel de dokter op. Ik zeg, dokter, ons kind, dat wordt toch zo geel? Erg geel, zegt de dokter. Ja. Ja, behoorlijk geel, ja. Jawel, maar ook dat je zegt... Goed geel. Ja. Ja, goed diep geel, ja. Heeft ze ook spleetogen, zei de dokter. Nee, dat had ze niet. Fluit ze daar misschien, zegt hij? Fluit. Hoe bedoelt u? Nou, gewoon dat ze de hele dag in een kooitje op zo'n stokje zitten fluiten. Ja, maar toch, met een half jaar kon ons dochtertje al een beetje fluiten. Waar rempel, wanneer ik haar in badje deed, begon ze spontaan te fluiten. Mijn vrouw zei ook al dat 80 graden te warm was. Ja, dat is lachen met die kinderen. Ik wel. De laatste tijd bijvoorbeeld zit ons dochtertje in een nee-fase. Ze wil niet meer hebben dat ik haar naar bed breng. 20 jaar terug was er nooit een probleem. Ik herinner me ook nog heel goed, toen Koriander net geboren was, gebeurde er wel eens dat de kraambezoek naar de wieg liep, zo van... Nou ja, dat is het. Ja? Ja, dat is... Oh, nou, mooi kind, hoor. Ja, tuurlijk is het een mooi kind. God, zal geen mooi kind wezen, zeg. Nee, ben ik. Nee, best wel een mooi kind. Kijk, dat zou ik dus nooit doen. Moet je niet doen. Wanneer een kind niet mooi is, dan zou ik niet gaan huichelen. Ja, ik weet ook wel. Je kunt ook weer niet zeggen van... Wat is dat een lille kind? Dat kan niet. Moet je ook niet doen. Maar weet je wat ik doe wanneer een kind niet mooi is? Dan zeg ik altijd... Het is een lief kind. Onze buren bijvoorbeeld, die kregen een ontzettend lief kind. En toen heb ik ook heel eerlijk gezegd, dit is het liefste kind dat ik ooit heb gezien. Zit nou ook in het tehuis voor lieve kinderen. Nee, voor het kind zelf is beter hoor. Jawel, ja, u kent de ouders niet. U weet niet waarover u lacht. U kent de thuissituatie niet. Het is beter zo. Onze buren gaan op een beetje typische manier met hun kinderen om. Zo geven de buren hun kinderen macrobiotisch te eten. Terwijl toch een onderzoek niet zo gek lang geleden heeft uitgewezen... dat kinderen die macrobiotisch gevoed worden later een taalachterstand oplopen. Woorden als gehaktdag, kuiltje, zuur, allemaal. Oh nee, onze buren hebben een hele andere levensstijl dan wij. Zo hebben de buren voor hun gazon een motormaaier. Kijk, dat vinden wij weer overdreven luxe. Onze tuinman kan dat best wel met de hand doen. Maar toch kan ik wel goed opschieten met de buren. Ik kan best wel goed overweg met de buren. Eerst per jaar bijvoorbeeld, dan knippen de buurman en ik gezamenlijk de heg. Wanneer het karwei geklaard is, dan zegt de buurman altijd gelijk... Zeg, ik zet even een kopje koffie. Dan kom jij zo dadelijk bij mij even een welverdiend kopje koffie drinken. Dat is netjes. Dit jaar wou ik de buurman voor zijn, dus ze zegt... Buurman, zet jij even koffie?
1: Mix 24, non-stop music.

0: 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van maandag tot en met donderdag. Maandag wordt het met maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Dinsdag wordt het met een matige wind uit het zuiden zachtere lucht aangevoerd en het kwik stijgt naar zo'n 17 graden. Eerst is het droog met ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking weer toe en volgt in de loop van de dag regen. Woensdag wordt het 17 graden in het noordwesten tot lokaal 20 graden in het binnenland. Er zijn periodes met zon, maar er komen ook nog enkele buien tot ontwikkeling. Donderdag is het een aantal dagen droog en zonnig. Donderdag stijgt het kwik naar 19 tot 22 graden. De dagen daarna kan het landinwaarts zelfs zomers warm worden met een maximum van rond de 25 graden. Tot zover het weer.

Dames en heren. Namens het bestuur van ons genoegen duidelijk u meiden dat de vereniging is uitgebreid met 12 nieuwe leden. 12 nieuwe leden. Het zijn mevrouw Peper, mevrouw Zwaarmakers, juffrouw Van der Stang, mevrouw Perenboom, mevrouw Stofregen, mevrouw Op de Beke, mevrouw Deegroller, mevrouw Stip, mevrouw Hak, mevrouw Loof. Goedjes.

Loofhutjes. Mevrouw Kistenmaker. En mevrouw Schroot. Hamer. Schroothamer. We hebben deze nieuwe leden een officiële uitnodiging gestuurd om vanavond hier aanwezig te zijn. Helaas zijn mevrouw Peper mevrouw Kistenmaker juffrouw Van der Stang mevrouw Perenboom mevrouw Op de Beke. En mevrouw Stofregen. Die zijn helaas niet verschenen. Wel aanwezig. Zijn mevrouw Zwaarmakers, mevrouw Deegroller, mevrouw Stip, mevrouw Hak. Mevrouw Loof Hutjes en mevrouw Schroot Hamer. Namens het bestuur van ons genoegen heet ik dan ook mevrouw Zwaarmaker. Mevrouw Deegroller. Mevrouw Stip. Stip. Mevrouw Hak. Hak. Mevrouw Loof Hutjes en mevrouw Schroot Hamer van harte Hutjes. Maar namens het bestuur van ons genoegen wil ik u wel even mededelen dat als mevrouw Peper mevrouw Kistenmaker juffrouw Van der Stang mevrouw Perenbo mevrouw Op de Beek en mevrouw Stofregen, als die denken dat ze zonder tegenbericht de vergadering mogen verzuimen, dan vergissen ze zich. Mooi. Lelijk.

Se vuole del don. Van de ledenlijst geschrapt. En we gaan gewoon verder. Met. Mevrouw Zwaarmakers. En het hele zootje.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
1: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: geen manager. Ik ben een inspirator. Ik speel geen rol als hoofdpersoon, maar die van een spectator. In dit bedrijf, daar werk je niet, hier doe je gezellig mee. Je collega als familielid. Je werk is ook privé.
1: Sjors, hey, heb je even...
2: Nee!

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik voor Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

Tata, het zit daar zo. Ik had vroeger had ik heel veel vrienden, maar nu niet meer zo. Vanwege dat zij hadden gezegd van dat irritatiegrens bereikt was. Back to basics, where we started.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Nooit had ik gedacht dat ik mijn lied in deze mega magistrale omstandigheden zou mogen zingen. Maar dankzij mijn lieve vrienden van Doe Maar en natuurlijk dankzij jullie gaat het wel gebeuren.

0: It's over.
1: Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen. Hé, hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
8: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.